Mijn ego is jouw wimbaar, waar je van Simili, van Zebron, Cancun da. Amazi Furo, Rio Piraguan. Famoa nama gula mount palimpai. Swam a wall, my wall was sura nama lida. Alimo manata, and I vida winawa, I won't joy. Asama kalandimo menio. Mavo mereza. Nangabuanji mufuna wotao diendo, eh?